Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: FM Goud.

0: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerrit 2026. Ik zou zeggen,

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je gouden radio.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Jimmy zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. In Timmy zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. In Timmy zeggen, pas mooi op.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijnenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Kaap Verde met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 26 graden. En ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.
4: FM Goud, de nummer 1 in je regio.

0: Spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: De eilandregering van Tenerife geeft het Colegio de Ingenieros, het college van burgerlijk ingenieurs, opdracht een rapport op te stellen over de haalbaarheid van de sanering en voltooiing van de stuwdam El Rio in Arico. De opdracht sluit aan bij het voorstel dat bijna een jaar geleden werd geformuleerd door de gemeenteraden van Arico, Granadilla en San Miguel de Abona. Tot nu toe verzette de overheid op Tenerife zich categorisch tegen de politieke eis en de dringende vraag van de primaire sector in de regio Abona om te investeren in het stuwmeer van El Rio. De investering omvat het dichten van lekkende openingen om het water te kunnen opslaan in het spaarbekken om als irrigatiewater gebruikt te worden. De argumenten die werden aangewend om het project eerder te negeren waren de ernstige problemen van doorsijpeling van de stuwdam, de kostprijs en het feit van de vorige poging om het terrein te permeabiliseren is mislukt. De stuwdam van El Rio is, samen met de stuwdam van Los Campitos in Santa Cruz, één van de twee grote waterbouwkundige misbaksels op Tenerife. Door de edafologie, het bodemonderzoek, en de geomorfologie, de vorm van het aardoppervlak, zijn dit soort acties moeilijk te realiseren en bovendien zijn de werken in de vorige eeuw slecht uitgevoerd. Nadat het gemeentebestuur van Arico medio februari 21 had ingestemd met het voorstel van de voorzitter van de regionale Bodega Cumbres de Abona om de stuwdam terug in werking te stellen, stapt de eilandregering af van een eerdere beslissing.

beslissing en zet het de administratie in gang die het mogelijk moet maken om een besluit te nemen in dit zeer technisch dossier. De stuwdam van El Rio werd in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd door het MEC, een instelling die in 1941 op de Canarische eilanden werd opgericht om het barrancowater dat door de ravijn loopt op de grens tussen Arico en Granadilla de Abona en waarin 11 andere bekkens uitmonden op 600 meter boven de zeespiegel te kunnen gebruiken. Het stuwmeer heeft een capaciteit van 1,5 miljoen kubieke meter. De bouw van de stuwdam werd nooit voltooid en daardoor werd het geheel ook niet in gebruik genomen. Het Cabildo de Tenerife heeft nu de kar gekeerd en zal inhalen op de vraag van de primaire sector van de Abona-regio en het verzoek van de gemeentebesturen van Arico, Granadilla de Abona en San Miguel de Abona om een haalbaarheidsstudie uit te voeren en om een duurzaamheidsverslag over de stuwdam op te stellen. Het verzoek werd ingediend bij het College van Burgerlijke Ingenieurs die al een werkgroep oprichtte om dit dossier te behandelen. De burgemeester van Arico uitte zijn tevredenheid. De wateraanvoer in de ondergrondse galerijen is sterk verminderd door de klimaatverandering en de prijs van het water is gestegen. De stuwdam van El Rio is een fundamenteel bouwwerk voor de regio dat beantwoordt aan de doelstellingen van duurzame ontwikkeling. Hij is blij dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en het ministerie van Duurzame Ontwikkeling en Bestrijding van Klimaatverandering nu rekening houden met de sanering van de stuwdam in El Rio. De sector die de land- en tuinbouw verenigt is bijzonder opgetogen omdat door deze aanpak het hemelwater garant zal staan voor de irrigatie van land- en tuinbouwgronden.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: De Canarische keuken is uniek en bezit enkele gerechten die specifiek zijn voor de eilanden en niet zoveel voorkomen op het Spaanse vasteland. De Canarische keuken heeft niet alleen mediterrane invloeden, maar ook Afrikaanse en vooral Latijns-Amerikaanse. Dat resulteert in een unieke mix van smaken en gerechten die de populaire Canarische gerechten bezitten. Hierbij denken we aan papas arrugadas, aan mojosausen, gofio, ropa vieja, bien mesable, aan gambas a la plancha, aan carne de cabra en conejo al salmorejo, om er maar enkele op te noemen. In deze uitzending wil ik het hebben over een aantal gerechten die razend populair zijn op de Canarische eilanden en die vrijwel geen bekendheid genieten op het Spaanse vasteland. Gastronomie is een kunst en zoals bij elk kunstwerk begrijpt niet iedereen de symbolische waarde, de oorsprong en hoe het gerecht is gegroeid tot op de dag van vandaag. Door de etymologie van culinaire termen te begrijpen, kunnen we vaak inzicht krijgen in de herkomst van bepaalde gerechten, ingrediënten of culinaire praktijken. Vaak nemen we aan dat de manier waarop we naar bepaalde gerechten verwijzen universeel is en zijn we verbaasd dat ze op andere plaatsen een andere naam krijgen. Veelal is de gastronomie zo internationaal geworden dat we er niet bij stilstaan dat één of ander gerecht van de Canarische archipel komt. Populaire Canarische gerechten zijn mondiaal erg in trek. Gelardeerde kip of borst tussen een broodje is een geliefkoosd gerecht bij alle Canario's die snel iets tussen de tanden willen steken. Mechado komt van het werkwoord mechar, wat vullen of doordrenken betekent. Bij een pollo mechado wordt meestal een hele kip of een kippenborst gebruikt. Het vlees wordt ingesneden of doorboord en vervolgens gevuld met een mengsel van smaakmakers zoals knoflook, uien, kruiden en soms ook spek, ham of andere ingrediënten. Het doel is om de kip te doordrenken met een extra smaak en vocht, wat resulteert in een sappiger en smaakvoller gerecht. Pechuga betekent borst in het Spaans en verwijst naar kipfilet die op deze manier is bereid. Kipfilet is populair voor deze bereidingswijze omdat het mager vlees is dat zich bijzonder goed leent om de smaken van de vulling te absorberen. Een broodje kip met alles erop en eraan. Un bocadillo de pollo con todo. Er zou een boek kunnen worden geschreven over broodjes en hun ingrediënten. Razend populair op de Canarische eilanden, quasi onbekend op het Spaanse vasteland. Op de eilanden kunnen er wel 10 producten tussen een broodje worden gelegd. In Spanje is het gebruikelijk om 1 of 2 ingrediënten tussen het broodje te stoppen. En over het toevoegen van kaas bestaat er oneenigheid. Als we in Spanje over kaas spreken, dan hebben we het over manchego. Op de eilanden is er meer variatie met de keuze tussen gerijpte of halfgerijpte kaas, gemaakt van koeien, geiten of schapenmelk. Pata asada betekent letterlijk gegrilde poot in het Spaans. Het kan verwijzen naar een gerecht waarbij een poot of een bil van een dier wordt geroosterd of gegrild. Er wordt vaak gebruik gemaakt van kruiden, specerijen en marinades om de smaak te versterken voordat het vlees wordt gegrild of geroosterd. Het resultaat is meestal een sappig en smaakvol stuk vlees met een knapperige buitenkant.

Als we overgaan op de snackgerechten, dan is papa's locas een heel gebruikelijke op de eilanden. De enorme borden aardappelen met allerlei sauzen, gele of witte kaas, ham en zelfs gelardeerde kip en rundvlees, als je erg hongerig bent, zijn op het vasteland helemaal niet gebruikelijk. In bars bestel je meestal bravas. Het is waar dat je op feestjes en op verbenas salchipapas ziet, die de klassieke aardappelen, worstjes en sausen bevatten. Het komt misschien wel het dichtst in de buurt van papa's locas. Een product dat, hoewel het niet van de Canarische eilanden komt, heel gewoon is op de archipel en nauwelijks bekend is in de rest van Spanje, zijn de arepas. De symbiose tussen de Canarische eilanden en Venezuela in de afgelopen decennia heeft ervoor gezorgd dat arepas overal op de eilanden gemeengoed zijn geworden en dat dit gerecht deel is gaan uitmaken van het Canarische dieet. De vulling van een arepa reina pipiada bestaat meestal uit avocado en kip. Het avocado-kipmengsel wordt vaak op smaak gebracht met mayonaise, mosterd, zout, peper en soms een vleugje citroensap voor de extra smaak. Het resultaat is een romige en hartelijke vulling die de arepa verrijkt. Een heerlijk gerecht uit de Canarische keuken is cherne met papas arrugadas. Cherne is heek. Een milde consumptievis met een subtiele smaak. Papas arrugadas zijn de kleine gerimpelde aardappeltjes die na het koken worden bestrooid met veel zout dat na het afgieten verdampt door de hoge temperatuur van droog opwarmen van de krielpatatjes. In dit gerecht wordt de heek op smaak gebracht en meestal gegrild of gebakken. Dit duo wordt bijna altijd geserveerd met mojosausen, die zorgen voor een kenmerkende, pittige en smaakvolle toevoeging. Dit gerecht belichaamt de smaken van de Canarische keuken en biedt een heerlijke ervaring van zeevruchten en lokale ingrediënten. En wat is er lekkerder na zoveel eten dan een koffie? Eén met gecondenseerde melk? Een leche y leche bijvoorbeeld? Of mag het een barraquito zijn? Een barraquito is een populaire koffiedrank die zijn oorsprong vindt op de Canarische eilanden, met name op Tenerife, maar werd geëxporteerd en bijna overal in Europa is gekend. Het is een kleurrijke en smaakvolle koffiebereiding die verschillende lagen en smaken combineert. De naam barraquito komt van het Spaanse woord barra, wat staaf of ree betekent, verwijzend naar de verschillende lagen in de drank. De lagen in het glas komen van de gecondenseerde melk, de koffie, meestal een espresso, melkschuim en als men een barraquito con licor vraagt, ontstaat er een extra laag van de licor 43. Bovenop komt er een citroenschil en wat kaneelpoeder. Soms wordt er een koffieboon toegevoegd om een extra cafeïne-explosie te bekomen bij het drinken van deze lekkere koffie. Het resultaat is een kleurrijke koffie met lagen die zowel visueel aantrekkelijk als smaakvol zijn. De combinatie van de ingrediënten geeft de barraquito een uniek karakter. Deze koffiedrank is erg populair in bars op de Canarische eilanden en wordt beschouwd als een lokale specialiteit. Ik ben ervan overtuigd dat elke luisteraar zal beamen dat deze koffie op nummer 1 staat van de meest populaire Canarische gerechten.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijlenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Kaap Verde met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 26 graden. En ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.
6: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: De dronewereld neemt een hoge vlucht en biedt tal van mogelijkheden, zowel recreatief als beroepsmatig. Met de inwerkingtreden van de nieuwe Europese UAS-verordeningen in 2021 veranderden de spelregels en zal iedereen die met onbemande luchtvaartuigen wil vliegen zich vertrouwd moeten maken met de nieuwe regelgeving omtrent het vliegen met drones. De snelle evolutie van de technologie en de dalende kosten hebben ertoe geleid dat er een nieuwe deur wordt geopend naar de creatieve mogelijkheden van het dronevliegen. Drones zijn een bijzonder interessante bondgenoot in fotografie, omdat ze u in staat stellen indrukwekkende panorama's en dito-frames te maken die vroeger ondenkbaar waren en die op vandaag uw fotografische portfolio steenvast zullen verrijken. U zult het met ons eens zijn dat een bestemming als de Canarische eilanden zich bijzonder goed leent voor dit soort taferelen. De verscheidenheid aan landschappen die de eilanden bieden, de altijd aanwezige kusttaferelen en het ruige profiel van de kliffen en bergen nodigen uit tot spectaculaire beeldopnamen. In tegenstelling tot andere plaatsen in de wereld zijn de beperkingen op het vliegen met een drone op de Canarische eilanden vrij aanzienlijk. Zozeer zelfs dat afhankelijk van wat u van plan bent, misschien niet eens de moeite waard is om uw vogel mee te nemen naar de eilanden.

Het vliegen met drones is in Spanje streng gereglementeerd. De vrije zones voor recreatief vliegen op Tenerife zijn dan weer beperkt en vrij klein. De voornaamste redenen van de beperkte vluchtgebieden zijn tweeërlei. De veiligheid van het luchtverkeer enerzijds en de bescherming van de natuurgebieden anderzijds. Op een eiland met twee luchthavens, een aantal helihavens en talloze beschermde natuurgebieden kunt u zich voorstellen dat de vrije vliegzones beperkt zijn. Op meer dan 50% van het grondgebied van de Canarische eilanden is het verboden om recreatief met een drone te vliegen. Beroepspiloten hebben wat meer speelruimte. Desondanks moeten zij een vergunning van de bevoegde autoriteit krijgen voordat zij in een gebied met beperkingen mogen vliegen. De regelgeving is duidelijk. Wie geen vergunning heeft, kan niet met een drone vliegen. Wie wel een Europese vergunning op zak heeft, moet zich houden aan de regelgeving van het land en of de regio waar er wil gevlogen worden. De dronepiloot gaat zich voor eerst informeren op de online kaart van ENR Drones, waarop alle verboden zones en de zones met beperkingen worden aangegeven. Iedereen die wil vliegen met een drone die meer dan 250 gram weegt, of met drones die uitgerust zijn met een camera of microfoon, moeten voldoen aan de regelgeving. Wanneer je drone-exploitant wordt, krijg je een exploitatienummer dat zichtbaar op de drone moet worden aangebracht. Alle dronepiloten moeten gekwalificeerd zijn voor een open categorie A1, A2 of A3 en voor de specifieke categorie STS 1 en STS 2. Wie wil vliegen met drones als een Mavic 2 Pro, een Phantom 4 of zwaardere toestellen in stedelijke omgeving of buiten visueel bereik, moet zich kwalificeren als droneoperator van de categorie STS 1 of STS-2. Om met drones te mogen vliegen moet u een minimum aan erkende opleiding hebben gevolgd. Die varieert naar gelang van het soort vliegen dat u van plan bent te doen. Voor het vliegen met kleine drones van 250 tot 900 gram of het vliegen met grotere drones maar uit de buurt van mensen, woonwijken, commerciële, industriële of recreatiegebieden volstaat de basiscursus Dronevlieger A1/A3. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het vliegen met iets grotere drones tot 4 kilogram uit de buurt van mensen en in stedelijke omgevingen is de A2 basiscursus dronevlieger nodig te volgen. AESA bepaalt dat een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht is voor elk luchtvaartuig, ongeacht het gewicht. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Europese regelgeving in zaken drones hangt zowel het recreatieve als het professionele gebruik van drones af van het type luchtvaartuig waarmee u vliegt en de operatie die u gaat uitvoeren. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2021 alle dronepiloten moeten voldoen aan de vigerende wetgeving. En zoals steeds zijn de boetes niet mals. De boetes voor natuurlijke en rechtspersonen die geen commerciële activiteit uitoefenen en geen kennis hebben, variëren van 60.000 tot €225.000. Terwijl de boetes voor personen en rechtspersonen die wel commerciële activiteiten uitoefenen of over luchtvaartkennis beschikken, variëren van 4.500 tot €4,5 miljoen.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen! When I said...

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Zoals iedereen heb ik ook soms de drang om uit te breken. Met uitbreken bedoel ik het huis uitgaan. De alledaagse verplichtingen voor een tijdje opzij schuiven en de deur achter je dicht trekken. Voor de een is dat ontsnappen aan de sleur en de heur van elke dag. Voor anderen is het een wekelijks terugkerend opstekertje. Diegenen die overblijven bevinden zich op Tenerife en vinden dat je verplicht bent om een aantal toeristische trekpleisters te vereren met een bezoek. Ik heb het dan niet over attractieparken, restaurants of bar en karaoke bezoeken. Ik bedoel daarmee de locaties met een geografische aantrekkelijke noemer die niet door iedereen bezocht worden. Iedereen bezoekt het Nationale Park rond en op de tijden. Iedereen moet naar Masca. Iedereen wil de overweldigende acantilados van Los Gigantes zien. Of Garachico en Taganana. En dat is het zowat. Ik ken mensen die reeds 10 keer naar boven zijn gereden. Die vele keren Masca zijn afgedaald en niet verder zijn geraakt dan dat leugelijke barretje dat ongeveer ligt waar de eigenlijke Barranco begint. Men moet moeite doen om de Noord-Zuid-oversteek te maken om van San Andrés naar Taganana te rijden, om iedere keer opnieuw in een van de 3 restaurants te genieten van de pescado a la plancha. En natuurlijk zijn er ook nog de grootstedelijke gebieden zoals Santa Cruz, La Laguna en Puerto de la Cruz, die slenterende wandelaars aantrekken door het aanbod van de vele winkels en nog veel meer bars. Ik vergeet een aantal magneten op te sommen die voldoende aantrekkingskracht bezitten om de toerist en de resident uithuizig te maken. Ik moest het ook ontdekken, net alsof ik de eerste mens op deze aarde was. Ik ben daarna dieper gaan graven. Er is zoveel meer te zien en te bezoeken. Maar hoe vind je dat allemaal? De meest klassieke manier is zich op het glad ijs begeven. Daar waar geen wegwijzers staan, daar waar het asfalt overgaat in een stoffig gedoe, daar waar je geen medemensen opmerkt, daar moet je zijn. Het probleem is dat je je daar letterlijk en figuurlijk kunt vastrijden en niet iedereen rijdt in een 4x4. Dus volg je toch best de macadam tot er een wegwijzer staat met een naam die je nooit eerder hebt gelezen. Een pijl die wijst naar een onbekende locatie. Als je geen verkeer tegenkomt, dan zit je goed en rij je beslist in de richting van het 8e wereldwonder. Ik vraag me soms af, met spanning, of het eiland locaties verbergt die nog nooit door iemand werden betreden. Er bestaan in elk geval plaatsen waar weinig volk naartoe trekt. Onbekend is ook hier onbemind. Casa Alvaro is een dergelijke locatie, helemaal op het eind van de TF-123 of Las Catalanes, waar het kerkje je tegenhoudt, opdat je niet in de Barranco del Valle Grande zou terechtkomen. Unieke locaties waar zelfs de camera-auto van Google Maps niet voorbij kwam. Zo afgelegen zijn deze bestemmingen. En er zijn ook extremen. Chinamala bijvoorbeeld is via een gewone rijweg te bereiken en toch vinden de toeristen dit gehucht niet terug. Eerst van La Laguna naar Taborno via de TF-13, daarna linksaf via de TF-145 naar Las Carboneras. De weg loopt oneindig door tot Chinamada je de pas afsnijdt. Een gehucht met amper 100 inwoners op 500 meter boven de zeespiegel, waar de tijd leek stil te staan. Daar waar de inwoners één zijn geworden met de natuur, naadloos. Ze wonen achter sierlijke eenvoudige façades, maar eenmaal binnen bevind je je in een grotwoning. Je klopt aan en stapt een grot binnen. 2-kamer grotwoningen. Ingang, salon en keuken zijn 1 ruimte, de slaapkamer is een andere. Het hele jaar door hebben ze dezelfde temperatuur, zonder gebruik te maken van toestellen die de ruimte conditioneren. Er staat een kerkje, of noem ik het een veredelde kapel. En dit bouwwerk duidt het begin en tevens het einde aan van de bebouwde kom. Een creatie van de inwoners die eigenhandig het bouwsel hebben opgetrokken en de bouwmaterialen hebben aangevoerd met ezeltjes. Toen lag er nog geen rijweg, enkel een pad. Er loopt een wandelpad van in de dorpskern naar de kliffen van Punta de Hidalgo, waar je vanaf een mirador boven de oceaan uitkijkt. Veel wandelaars komen er voorbij, want er kruisen zich daar een aantal wandelpaden, ook senderos genoemd. Om de innerlijke mens te voeden kun je bij Demofilo en Carmen binnenstappen. Het enige restaurant in de wijde omgeving. De naam van het etablissement is erg toepasselijk. In de restaurant de la Cueva kun je aan tafel gaan in het gedeelte dat uit de berg is gehouden. Heel toepasselijk. Chinamada is de naam.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Aha.
1: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Hola, FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde twee cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaalrechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterenochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweek haalt tot 25 graden.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde twee cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweek haalt tot 25 graden.
4: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.
1: One ticket, please. Loud and most everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Thank you very much indeed.
1: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.be.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Wild World uit 1970. Je hoorde Cat Stevens en als er één man is die uitblinkt als tekstschrijver, dan is het wel Cat Stevens. Dit was een afscheid dat net iets langer blijft hangen dan gepland. De deur staat al open, maar de laatste woorden moeten nog worden gezegd. Een zachte, melancholische waarschuwing voor iemand die vertrekt. Deze Wild World. Een hele goede middag en dit is de Gouden Radio. FM Goud Tenerife met 2 uur muziek uit de jaren 70 en 80.

Huey Lewis and the News, The Power of Love. En het was al een tijd geleden dat ik deze nog eens gehoord had. Saddle Up van David Christie.

Paul McCartney met een van zijn mooiste vroege solo-songs. En Another Day laat zien hoe sterk hij ook buiten de Beatles gewone mensen en gewone momenten in een song kon bevatten. Nu gaat het richting pure feeststemming met Boney M. in topvorm. Zing maar mee met Gotta Go Home.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Lou Reed en een nummer dat tegelijkertijd nonchalant, scherp en onvergetelijk klinkt, niet in het minst door die baslijn en de personages die hij zo achteloos tot leven wekt. Een klassieker met stijl en een heel eigen wereld. Lou Reed, Walk on the Wild Side. Nu mag het wat lichter en speelser met de Steve Miller Band en een song die pure pop, een vleugje mysterie en een refrein vol meezinggehalte samenbrengt. Steve Miller Band, Abraka.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Wat een vrolijke en onweerstaanbare meezinger uit die glamrockperiode, die precies de losse sfeer van de jaren 70, begin jaren 70 oproept. The Sweet met Papa Joe.
1: FM Goud Tenerife. Pat

Girls on Film viel niet alleen op door zijn ritme en flair, maar ook door de clip die destijds behoorlijk wat stof deed opwaaien. Je hoorde Duran Duran. Nu een duo dat eind jaren 80 een van de mooiste popsongs over liefde en verandering afleverde. Climie Fisher met Love Changes Everything.

klassieker met een knipoog, een sterk verhaal en een refrein dat al generaties meegaat. Een nummer dat destijds ook opviel door, ja, toch wel zijn gedurfde onderwerp en precies daardoor zo memorabel bleef. The Kinks met Lola. Nu een van de zwoelste discoklassiekers. Donna Summer, Love to Love You Baby.

Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

CCR and I heard it through the grapevine. Ik hou het hiervoor bekeken. Straks is er de beste muziekmix hier bij FM Goud. Luister ook vanavond nog naar Studio 45 met Lex de Groot. En morgen ben ik er weer tussen 1 en 3 hier op de Gouden Radio.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

0: Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerrit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan.
2: Dus

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Antwerpen is een man op zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook al een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap, zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. De jonge man van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
6: We willen groot en sterk worden, genau wie we dieses land, Deutschland, groot en sterk hebben willen.
5: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een ruil rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
4: '70s, '80s, '90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Antwerpen is een man op zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook aan een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap, zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. De jonge man van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
6: We willen groot en sterk worden, genau wie we dieses land, Deutschland, groot en sterk hebben willen.
5: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een ruil rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
0: FM Goud.
7: Nergens klinkt de zomer zoals hier.
8: Approchez, approchez. On va danser.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Antwerpen is een man op zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook aan een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap, zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. De jonge man van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
6: We willen groot en sterk worden, genau wie we dieses land, Deutschland, groot en sterk hebben willen.
5: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een rel rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
4: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je gouden radio. FM Goud.
5: Met deze twee lekkere...

Het is toch wel een van de Britpop-nummers bij uitstek, hè? Deze Wonderwall. En het is afkomstig van hun tweede album, What's the Story, Morning Glory, dat ze uitbracht in 1995. En mede door dat succes werden er wereldwijd 8 miljoen exemplaren van het album verkocht. De titel die refereert waarschijnlijk aan Wonderwall Music van George Harrison. Maar het kon ook zijn dat een interview met John Lennon, waarin hij Wonderwall zegt in plaats van Wonderful, en dat dat de band inspireerde. In ieder geval, Oasis met Wonderwall. En daarvoor gingen we terug naar 1983. De eerste versie van Man Eater was eigenlijk een reggae-nummer, geschreven door John Oates. En Daryl Hall die vult vervolgens aan. Leuke plaat, mooie akkoorden. Maar als we de groove veranderen, dan wordt het pas echt interessant. Resultaat is een van de grootste hits van het duo. En het is terug te vinden op het album H2O, dat ze uitbracht in 1982. Als eerste vandaag in deze Studio 45, Daryl Hall en John Oates met die fijne hit uit 1983, Man Eater. Hey dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Zoals bijvoorbeeld zometeen een plaat uit 1993. Een Britse dance act krijgt te horen, die toen hun grootste hit wisten te scoren met The Key, The Secret. Die plaat haalde in 12 landen de eerste positie van de hitparade, waaronder ook hier bij ons in de Lage Landen. Zometeen krijg je de opvolger daarvan. Werd ook een hitje, een fijne, voor Urban Cookie Collective. Feels Like Heaven is voor jullie onderweg. Maar eerst heb ik voor jullie de Mary Jane Girls uit 1985, In My House.

kreeg grote bekendheid nadat ze eerste werd in de derde serie van de Engelse versie van The X-Factor. We hebben het over Leona Lewis. Een fijne uit 2008 voor haar. Better in Time. Studio 45, dat wil natuurlijk zeggen dat we een Ego Tripper hebben en een Lex XL. Het is er vandaag uiteraard ook weer allemaal bij. De Ego Tripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt van mij ook de biografie te horen. Straks in deel 2 is het zover. Vandaag staat in het teken van Anita Meijer. En op het einde van de show, de Lex XL. Dat wil zeggen een extra lange plaats. En daarvoor neem ik je mee naar 1996. Robert Miles, met destijds de opvolger van Children. Fable heette die. En je krijgt die plaat straks te horen in de Dream version. Maar dat is dus voor helemaal op het einde van de show. Zometeen, uit 1989, Karen Wright, een rustpuntje met dat mooie Superwoman. Nadat ik heb meegenomen naar het jaar 1990. Het waren een van de eerste succesvolle boybands op aarde. Het titelloze debuutalbum verscheen in 1986 en werd geen groot succes. Ook het vervolg, Hanging Tough, vergt veel van het geduld van de New Kids. Maar in 1990 was het dan eindelijk raak. Step by Step komt uit en mede dankzij singles als Tonight en Step by Step is het internationale succes dan daar. The New Kids on the Block, Tonight.

0: afkomstig uit Ierland, deze Dermot Kennedy. En het werd toen de eerste single van zijn tweede studioalbum, Sander. En die Kennedy die schreef dat nummer tijdens de coronapandemie. Want in Better Days probeerde de zanger neerslachtige mensen troost te bieden, moed in te spreken en ze te verzekeren dat er betere dagen aankomen. Dermot Kennedy, Better Days. Uiteraard zijn we ook vertegenwoordigd op social media. Zo vind je ons terug op Facebook. Ga maar eens kijken. Je kunt er Dermot Kennedy, de videoclip, bekijken. Evenals andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Zo vind je daar ook de Egotripper terug. Anita Meijer in dit geval. Of de Lex XL, Robert Miles, met zijn Fable uit 1996. Maar verder ook weer een link naar Mixcloud. Gewoon te getrouw, elke week zet ik hem daar netjes voor jullie klaar. Want op Mixcloud kan je de show beluisteren of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter voor jou uitkomt. En als je Studio 45 nog niet geliked hebt of volgt, doe het dan ook snel. Je schrijft dus trouwens Studio en dan 45 als getal. Zometeen naar de hitparade van 1977. Bonnie M komt eraan met Belfast. Maar eerst is het hier tijd geworden vandaag voor onze hele fijne Italo Classic. En op Spotify heb ik een hele fijne playlist voor jullie samengesteld van de Italo Classic. Ga naar de account van Lex Groot, daar vind je onder Studio 45 dus die playlist terug van de Italo Classic. Deze band was actief tussen 1983 en 2003. En in het jaar 1984 brachten ze deze fijne plaat uit, Take Me Up. We hebben het hier over Scotch.
1: Ciao tutti, Studio 45 goes Italo. Take

0: Origineel heet deze plaat eigenlijk Tu sais je t'aime, afkomstig van Shake. Maar in 1984 heeft André van Duin deze fijne Nederlandstalige versie uitgebracht. Want het is zomer, hier in Studio 45. Zometeen aan de andere kant blijven we nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Onze ego-tripper krijg je dan straks nog in deel 2. Drie hits vandaag achter elkaar van Anita Meijer. En de extra lange plaat? Die is voor Robert Miles. We gaan straks naar 1996 met Fable. En je krijgt die plaat dan te horen in de Dream Version.
1: Are we ready?
0: In dit uur nog terug naar 1995 met Double Vision, Knocking.
1: Don't let me die.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.
5: Deze twee fijne platen komen er al.

Desondanks dat Lionel Richie de band ondertussen verlaten had, hebben de Temptations toch nog wat fijne hits gescoord. Zoals deze uit 1984. Wat heerlijk. Treat Her Like a Lady. En daarvoor als eerste in deel 2 van deze Studio 45, eentje uit 1991. Let's Talk About Sex is afkomstig van het album Black's Magic. En het werd het derde album van Salt and Pepper. Het hip-hop trio is niet zo heel erg hip-hop totdat dit album uitkwam. Samples van R&B en soulplaten zoals van Funk Inc. en de Staple Singers voor dit nummer. En een nieuwe attitude. De attitude is feministisch, stoer en soms agressief of grof. En Let's Talk About Sex bereikt in vele landen de eerste plaats van hitparade. Waaronder ook hier bij ons in de Lage Landen. Hey, fijn dat je luistert. Dit zijn nog steeds de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Studio 45, met over een drietal platen. De Ego Tripper. Drie hits achter elkaar krijg je zo meteen van mij, van Anita Meijer. En ook Robert Miles komt straks eraan op het einde van de show, want hij is onze Lex XL. Je krijgt straks Fable uit 1996 in de Dream Version te horen. Eerst naar de hitparade van 1985, met een leuke voor Princess. Ze had een hit te pakken toen met Say I'm Your Number One. En deze komt uit 1992. Amerikaanse jazzzanger, saxofonist, gitarist en singer-songwriter en scoorde toen zijn grootste hit, Curtis Tigers, I Wonder Why. Love.

0: alweer afkomstig uit 2004. Michael Gray, The Weeknd. En hiermee zijn we toegekomen aan de Egeltrippel van deze week. En die is voor Anita Meijer. En Anita Meijer is een van de bekendste zangeressen uit Nederland. Met een zangcarrière die inmiddels meerdere decennia omspant. Ze werd geboren op 29 oktober 1954 in Rotterdam. En begon haar muzikale loopbaan in de jaren 70. Aanvankelijk zong ze in achtergrondkoren en werkte ze mee aan studioprojecten, waaronder het succesvolle Rainbow Train van Pete Sauer. In 1976 had ze haar eerste nummer 1 hit te pakken met de debuutsingle The Alternative Way. Maar haar grote doorbraak kwam in 1981 met het nummer Why Tell Me Why. Die single werd een enorme hit in Nederland en stond wekenlang op nummer 1 in de hitparade. Het werd een van de best verkochte Nederlandse singles ooit en groeide uit tot een ware klassieker. Met het bijbehorende album Shades of Desire vestigde Anita haar naam als soloartieste. In de jaren die volgden scoorde ze talloze hits, zoals Idaho, They Don't Play Our Love Song Anymore en Blame It On Love. Haar stem, die krachtig en tegelijk gevoelig is, maakte haar herkenbaar en geliefd bij een breed publiek. Ze trad veel op in binnen- en buitenland en stond bekend om haar professionaliteit en podiumpresence. Een opvallend moment in haar carrière was de samenwerking met het Metropool Orkest in de jaren 90, waarmee ze verschillende concertreeksen en opnames deed. Die optredens toonden haar veelzijdigheid, van pop tot symfonisch repertoire. Hoewel ze wat minder vaak op de radio te horen was in de laatste jaren, bleef Anita Meijer actief. Ze bracht nieuwe muziek uit, stond op het podium bij zijn nostalgische shows en zong regelmatig tijdens televisieoptredens. Het bekendste werk bleef daarbij een vast onderdeel van haar optredens. Why Tell Me Why kende door de jaren heen verschillende herinterpretaties en remixen en leeft voort als een van de nederpopklassiekers van de jaren 80. Anita Meijer zelf blijft een naam die bij vele warme herinneringen oproept aan een gouden tijdperk van de Nederlandse popmuziek. Geniet mee van onze Egeltrippel voor vandaag. Dit is Anita Meijer.
1: Het

grootste hit uit 1981, Why Tell Me Why. Daarvoor, They Don't Play Our Love Song Anymore. En uit 1982, als eerste in dit rijtje van drie, Idaho. Dat waren drie grote hits voor Anita Meijer. Want Anita Meijer is deze week onze egotripper. En van de egotripper is er natuurlijk op Spotify een playlist terug te vinden. Ga daarvoor naar de account van Lex de Groot. En dan vind je daaronder Studio 45, dus de egotripper playlist terug. Zometeen naar de hitparade van 1979 met de eerste Engelse nummer 1 hit voor The Police. Sting schreef het nummer achterin een tourbus met behulp van een cassetterecorder waar een kleine drumcomputer in zit. Het nummer gaat over een man die gestrand is op een onbewoond eiland. Op een dag vindt hij een fles en post daarmee een noodkreet. De volgende dag vindt hij 100 miljard flessen met dezelfde boodschap. De oudst bekende flessenpost bleef 92 jaar en 229 dagen trouwens in zee. Het bericht was op 25 april 1914 gepost en werd op 10 december 2006 door een visser gevonden. Zometeen The Police, Message in a Bottle. Na deze uit 1981 voor de BB&Q Band, oftewel Brooklyn, Bronx en Queens Band. Dit is die fijne On The Beat.

0: On a Sunny Day werd na The Rising en Lonesome Day de derde single van het album The Rising. Dat album bracht hij uit in 2002. Fijn om terug te horen. Deze Waiting on a Sunny Day van Bruce Springsteen, de Boss dus, uitgebracht in 2003. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar dat wil hem wel zeggen dat we dus nog de extra lange plaat voor jullie in petto hebben. Dat heet The Lex XL. En net als van de Ego Tripper is er ook van The Lex XL een Spotify playlist. Onder de account van Lex de Groot vind je daaronder Studio 45 dus ook The Lex XL terug. We gaan naar 1996 met Robert Miles, Italiaanse DJ-muzikant die veel te vroeg is overleden. En in 1996 Dreamland uitbracht. Zijn debuutalbum. Daaruit kwamen drie singles. Zijn grootste hit, Children, One in One, met de zangeres Maria Naylor. En de Lex XL die ik vandaag voor jullie in petto heb. En dat is Fable. Je krijgt de plaat te horen in de Dream version. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Maak er een fijne week van. En dan is er volgende week natuurlijk een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Hola. FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom bij FM Goud. De warmste.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details. The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio.

lokaal opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.nl.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Dit is FM Goud.